0: werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
1: Radio Texel. Dit is Radio Texel. Non-stop. Ja.

0: plaats op Texel.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Radio Texel. Heerlijke muziek. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste.
0: Heerlijke muziek.

0: You.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Chocoladeverjaardag staat met kaarsjes op een hotelkamer. We kunnen niet thuiskomen bij elkaar, maar we zijn wel samen. Cadeaus worden vooruitgeschoven, eerst maar eens zien of we het halen. Belofte maakt schuld en daarin ligt de kiem van het falen. Van moeders krijg ik een vermaning, zoon, je lijkt op je vader. Zij het met iets meer inlevingsvermogen. Verwar geven om niet met liefde. Je hebt geen huis, geld of perspectief. Wat heb je eigenlijk een volwassen vrouw te bieden? Ik zeg mama, mama, mama. Mijn lieve mama, ik beken. Ik wil het zo graag anders doen. En al heb ik wat handicaps als I am Sam, de liefde in mij is zo goed als ik ben.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maarten van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.

0: 6 minuten over de klok van 9 uur geworden op zaterdag 30 mei 2026. Van harte welkom hier op Radio Texel. Misschien had je hem al staan op Radio Texel. Ja, je weet het niet.
1: Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Goedemorgen.
0: Maar je gaat luisteren naar de ochtendprogramma Paal 13 Hits en Classics tot de klok van 12 uur met Maas van Eersel.
1: Zo is dat. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Zelf even wat zachter zetten.
1: Ja, je klinkt lekker dichtbij.
0: Ja, lekker dichtbij zo. Nou, dan heb ik die microfoon ook een beetje dichtbij.
1: Anders vind
0: ik het helemaal niks.
1: Als ik zo ga zitten, dan klink ik als een echo.
0: Ja, maar zo is het gewoon goed.
1: En zo klinkt het beter. We gaan er weer een gezellige show van maken op deze mooie zaterdagochtend hier op het Waddeneiland Texel. De zon schijnt.
0: Ja, en de temperatuur, we kijken gelijk even in de mast. 17 graden.
1: Heel lekker.
0: En, de oplopende op deze dag naar de 25 graden. Dus lekker. Dus af en toe ga je ook een zomers plaatje tegenkomen, denk ik.
1: Ja, dat hoort erbij. Catharina en de Weefs, dat is al scherp, denk ik.
0: Even kijken, wat gaan we doen in deze uren? Nou, we gaan sowieso het eerste uurtje gaan we de koffieplaat doen. Misschien gaan we het pakhuis in van paal 13. Dat gaan we ook sowieso doen. De Dance Classic hebben we klaarstaan. Het tweede uurtje gaan we... rondje Meet in Holland doen.
1: Ja.
0: Tweede deel Sibel rocken. De live track hebben we nog klaarstaan. En de rest gewoon heerlijke hits en classics. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij op deze morgen. En dan komt het, wat wij zeggen, helemaal goed.
1: Dik voor elkaar.
0: Ja. Nou, gaan we gelijk wel lekker beginnen.
1: Zo is het.
0: Onze grote vriend van de show.
1: Regelmatig komt hij gelijk al aan het begin van de show.
0: Ja, dat hoort er een beetje bij ons. Brian Adams en ik zou zeggen goedemorgen, somebody.
1: Goedemorgen.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: Heerlijke muziek, ja, van Miss Montreal. Ja, en die splinternieuwe van haar, wat een hit. Schuilen.
1: Ja, die klinkt lekker op de zaterdagochtend.
0: Ja, zeker weten. Zo een klein beetje harder weer zetten.
1: Ja, dan komt het helemaal goed.
0: Zo is het. Ja, wat gaan we doen? Straks gaan we nog even de koffieplaat doen rond de klok van 9:30. En ja, we gaan eerst even deze draaien. Ja, deze band, ben heel veel bandjes, die hebben ook allemaal meidennamen zingen ze over.
1: Ja.
0: Vrouwennamen.
1: Ja.
0: Ja, deze band kon er wel wat van. Toto. En die Rosanna hadden ze.
1: Pamela. Maar,
0: ja, die gaan we draaien.
1: Oh, nou, ja. Dat was een gokje.
0: Ja, een gokje goed.
1: Ja, zeker.
0: Het muziek van Toto. En ja, die grote hit van ze, Pamela.

0: Even muziek, ja. Het getrouwde stel in de muziekbusiness. David Guetta, samen met ja, die grote Sia. En ja, Sia die komt eigenlijk aan de andere kant van de wereld, hè? Down Under muziek. Ja,
1: ja zeker.
0: Ja.
1: Dit was al lekker hoor.
0: Ja, hè?
1: Zo op de zaterdagochtend.
0: Beautiful people.
1: Ja. Heerlijk.
0: Nou, jij hebt een plaatje.
1: Ja.
0: Jij zegt, Jan, ik heb een plaatje en die wil ik graag weer eens op de radio horen.
1: Ja, die, van de week hadden we toch vergadering.
0: Ja, ja.
1: Paal 13 vergadering. Ja.
0: En toen had jij het over One Night Only.
1: Nou, ik had het eigenlijk over het WK.
0: Ja.
1: Over al een het voetbalplaatje moesten gaan draaien om een week in die sferen te komen.
0: Ja.
1: Nou, jij was er hier nog niet zo happig op.
0: Nee. Ja, nou ja, nee, ja.
1: Nou ja, dat doen we net ook niet.
0: Nee.
1: Maar deze plaat, die is van 2008.
0: Ja, dat is een vergeetje.
1: Een vergeten plaat, hè?
0: Ja,
1: maar als je hem hoort, dan denk je, oh ja.
0: Ja, die kennen
1: toch
0: we
1: wel. Toch wel lekker.
0: Gaan we draaien. En wat is de titel?
1: Ja, One Night Only met Just For Tonight.

0: uit de jaren 80. You bring me the sun. Nou, het zonnetje staat er lekker bij. We kijken hier uit de studio van Radio Texel hier op de spinbaan. En ja, het zonnetje begint er een beetje doorheen te komen hier in de studio.
1: Zeker, lekker weer hoor.
0: En we kijken nog even, we gaan even kijken op die masttemperatuur, 17 graden en de oplopend naar de 25 graden vandaag.
1: Ja, dus, het is gewoon lekker weer.
0: Heerlijk.
1: Ja, ja. West 3, de wind, dus heerlijk om even met de surfplank...
0: Heerlijk, sowieso heerlijk naar het strand te gaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Even kijken, wat gaan we doen? Het is zo 3 minuten over de klok van 9:30 geworden. Dus het is gewoon tijd voor...
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat. Wat hebben we dit weekend in staan op deze zaterdagmorgen?
1: Ben benieuwd.
0: Sting.
1: Oh.
0: Goeie hits gemaakt, deze man.
1: Roxanne.
0: Nee, dat is was met de police.
1: Oh ja,
0: hè?
1: Dat was met de police.
0: Nee, dit was een
1: solo.
0: Dat zie je nog steeds trouwens. Dus ja. Ja, we gaan even die grote hit van hem doen. Fields of Gold.
1: Ja, prachtig. Ja,
0: prachtige plaat. Gaan we doen eerst met onze eigen tante Rita. En die zet er een lekker bakkie koffie. Oh, die moet ik niet hebben. Tante Rita, kom er maar in.

0: Ja, deze band, hè. Ja, wat moet je erover zeggen? Ze hebben gewoon verschrikkelijke goede muziek gemaakt. De Heren van de Dijk. En ook een van die hits, hè. Ja, hoort een klein beetje bij Texel. Als het golft, dan golft het goed.
1: Nou, zo is het.
0: Ja, en als je net bent ingeschakeld, van harte welkom. En blijf er gezellig bij op deze zaterdagmorgen. En je luistert naar Paal 13 Hits en Classics met Maas en Iersel.
1: Daarvoor deden we de koffieplaat, gezet door onze eigen tante Rita. Dat was even Sting met Fields of Gold.
0: Prachtige plaat. Ja, lekkere luistermuziek. Ja, dan smaakt de koffie wel heerlijk, hoor.
1: Ik deed even mijn ogen dicht, hoor, tijdens
0: die. Ik ga het pakhuis in.
1: Dat hoorde ik net.
0: Nou, die sleutels even pakken.
1: Hier
0: ja, ik heb ze. Ik zal even die deur even openen. Nou, hij gaat open.
1: Gelukkig.
0: Nou, even kijken. Ja, dan ga ik even naar beneden. Naar boven.
1: Oh ja, hij gaat naar boven.
0: Het zolder. Ja, hij gaat... Pakhuis. Even kijken. Ja, nou, ik sta hier in het pakhuis. Ja,
1: ik ben benieuwd.
0: Waar ga ik naartoe? Even kijken. Ja, bij de M sta ik.
1: Nou. Bij de M?
0: Ja.
1: Markie Maas.
0: Ja, en ik heb een plaat hier in mijn handen.
1: Ja.
0: En dat vooral, ja, dat heb je al over Hansie Burnout.
1: Ja.
0: Hansie Arnoud, zeg maar. Ja. En die draaide hem vroeger helemaal scheel en grijs.
1: Oh jee. Nou.
0: Ik neem hem mee. Nou, dan kom ik naar. Dan ben ik weer. Dus, zo.
1: Er zit wel al veel stof op, zeg.
0: Ja, er zit heel veel stof op. Ik zal die deur even donderen, dicht donderen. Trekt het als een sluis.
1: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Op zijn tessels.
1: Zo, nou.
0: Nou.
1: Het pakhuis is weer dicht.
0: Had
1: je een plaatje voor Hans?
0: Ja, Hansie Burnout. En hij draait hem heel veel. Dat weet ik. Ja, en wij draaien eigenlijk helemaal niet zoveel op de radio. Helemaal nooit eigenlijk.
1: Oh, nou.
0: Marassa Raven en Catch Me. Ja, nou zit je te kijken. Die ken ik helemaal niet. Maar als je hem hoort, dan ken je hem misschien wel.
1: Dat zeg ik ook.
0: Jaren 80.
1: Oh, nou, ja. Moet ik meeblazen?
0: Ja, blaas het stof er maar af. Daar komt hij. Hij wil niet.
1: Nee.
0: Nog een keer.
1: Nou.
0: Ja, de klokken doen het.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Ja, deze band draait hem regelmatig hier bij paal 13. Texas, ja. Moeten we erover zeggen. Goede muziek gemaakt. Ook in de jaren 80, 90.
1: Ja, verschrikkelijk goede muziek gemaakt.
0: Ja, toch?
1: Het is best wel lastig kiezen welke gaan we draaien van Texas.
0: Ja.
1: Maar ja, omdat het zo lekker weer is.
0: Ja.
1: Dan pak je de vrolijke platen erbij, hè?
0: Nou ja, bij deze. Black Eye Boy. En als je... De band kwam uit Frankrijk vandaan.
1: Ja, ja. Zo. Ja.
0: Ja, Franse bandje.
1: Frans.
0: Ja. Jij zei de Simple Minds.
1: Ja.
0: Hebben we nog wat muziek van de Simple Minds? Nou, die hebben we heel veel. Maar deze draaien we eigenlijk nooit eigenlijk. Nee. Stiekem helemaal nooit eigenlijk.
1: Kom je die weer tegen?
0: Ja, die kwam ik weer tegen.
1: Oh.
0: En het is een prachtige plaat, jaren 90. She is a river.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: The Simple Minds. Oh nee, die moet ik niet hebben. Deze. Even de goede schuif open.
1: Doe dat.
0: Van hier zo.

0: Zaterdagmorgenshow met Maas en Van Iersel. Paal 13, hits en classics.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Goedemorgen Texel.
5: Goedemorgen.
4: Je luistert naar Paal 13.
5: Paal 13.
4: Hits en classics.

0: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Goedemorgen.

0: 5 minuten over de klok van 10 geworden op zaterdag 30 mei 2026. Ja, een tweede deel beland van de radio ochtendshow hier op Radio Texel. Paal 13 Hits and Classics met Maarten van Iersel. Ja,
1: en, turn the lights off.
0: Ja, dat trapt even mee af.
1: Zo is het op deze zonnige zaterdagmorgen.
0: Ja, ja, wat gaan we doen nog in deze morgen? We gaan sowieso nog 10:30. Dan gaan we even rondje meten in Holland doen.
1: En ik ga dit deel het pakhuis in.
0: Ja, ga je het pakhuis in? Oké.
1: Dan heb ik het maar weer gehad straks.
0: Nou, en we hebben nog die Dance Classic klaarstaan voor jullie.
1: En natuurlijk lekkere muziek onderweg.
0: Ja.
1: Dus, ben benieuwd. Wat is de volgende?
0: Ja, blijf er gezellig bij, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker, hè.
0: Aron Maiden. We gaan even de gitaar erbij pakken, nou, want die ben we een klein beetje vergeten alweer.
1: Ja,
0: dat gaan we niet doen. Maar Aron Maiden, die hebben een bioscoopfilm in première gebracht. Ja? En ja, die draait nou in de bioscopen.
1: Oh.
0: Over het leven van Aron Maiden.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat wordt wel, is wel een heavy film, denk ik.
0: Ja, denk het wel.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even deze hit draaien uit de jaren 80. I Can Play With Madness.
1: Ja, die kennen we.
0: Goed hoor. Even gitaren.

0: eindelijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: steeds hoog in de hitlijsten te bewonderen, deze plaat. En het blijft een heerlijke hit. Salomon Dieu. And the dark before the dawn.
1: Ja,
2: ja, zo is het.
0: Deze band is verschrikkelijk goed eigenlijk.
1: Ja.
0: Volgens mij staan ze ook dit jaar op Pinkpop 2026.
1: Mag niet ontbreken natuurlijk.
0: Nee toch? Nee, dat is een grote Nederlandse band. Ja, dat is gewoon zo.
1: Ja.
0: We houden ook nog van een beetje Eurodance.
1: Ja, nou, ik zat erop te wachten hoor.
0: Ja, ja. En ik heb een plaat, draai hem niet altijd, maar nee. Hij is wel heerlijk. Ja. Felix.
1: Ja.
0: En Don't You Want Me. We gaan hem even draaien.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar Paal 13. Hits en Classics.

0: The Caribbean Queen. Billy Ocean, jaren 80, wat een hit.
1: Ja, toch?
0: Beetje zomers. Ja, het is ook een beetje zomer op, ook op dit eiland, Texel. Ja.
1: We kennen hem natuurlijk nog wel van die grote radio-hit, The Loverboy. Maar ja, als de zon schijnt,
0: dan moet je deze draaien.
1: Ja, ja, toch? Ja.
0: Volgende week hebben we geen uitzendingen. Dat zeggen we nog even. Geen uitzendingen van paal 13. Want dan hebben we het verslag van rondje om het eiland. Ofwel rondje Texel 2026.
1: Ik hoop dat het wat meer wind is als vandaag.
0: Want ja, dan wordt het wat minder. Ja.
1: Dan wordt het wat lastiger.
0: Maar ja, dat zien we volgende week wel weer. Ik heb wel stormen.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Even kijken, wat gaan we doen? Straks gaan we een rondje meten in Holland doen.
1: Ja.
0: Maar we gaan toch stiekem al een eentje doen.
1: Oh,
0: zullen we dat doen?
1: Ja, hoor.
0: De Golden Earring.
1: Oh, ja.
0: We kennen ze niet vergeten in deze show.
1: De mannen uit Den Haag.
0: Nou, dan gaan we even deze plaat draaien. Wij draaien hem niet zoveel hier zo. Ja, een beetje vergeten plaatje eigenlijk. Jaren 80.
1: Wel een goeie.
0: The Quiet Days.

0: is het geluid van de lente. Dus...
1: De mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
0: Natuurlijk bij Radio Texel 106.1 FM.

0: zomerse klanken van Julien en Claire. En we kijken nog even naar de masttemperatuur hier van Radio Texel. En ja, het is oplopend naar de 20 graden. Ja,
1: ja hoor, heerlijk.
0: Lekker. En ja, en de voorspelling is vanmiddag ja, gewoon 25 graden.
1: Nou, dus toch heerlijk. Toch lekker. Beter als van de week, toen vond ik het wel erg warm hoor.
0: Ja?
1: Ja, jij niet?
0: Ik vond het ook eens een keer, daar kwam ik tenminste uit mijn nest. Ik ging naar mijn werk toe.
1: Ja.
0: En verdorie, ik moet een jasje aan.
1: Oh, was het een beetje frisser?
0: Ja, maar dan keek ik naar de andere kant. En zo'n hele grote zwarte wolk.
1: Oh.
0: Zo'n onweersbui,
1: ja.
0: Zeg maar.
1: Ja,
0: ja, dan kreeg je een beetje waterkant.
1: Ja, nou ja, gisteren viel het hier mee gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, we kijken naar de klok. Het is al 10:30 geworden.
1: Ja.
0: Dus het is tijd voor...
2: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje Made in Holland. Wat staat er dit weekend in op deze zaterdagmorgen? We beginnen met Earth and Fire.
1: Ja.
0: Band uit de jaren 70 met Jerry Kaagman. Ja. En dan gaan we Memories draaien.
1: Ja, leuk.
0: Daarna doen we Mick Karen. Karen, ja, zo moet ik het uitspreken. Samen met Johnny Jordania. Je leeft er al lang niet meer, maar ze hebben hem... Deze plaat opnieuw uitgebracht in Amsterdam.
1: Oké.
0: Okay. En daarna doen we even Douwe Bob, I Believe.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ook een zomerplaatje.
1: Ja, een prachtige plaat.
0: Ja toch? We beginnen met Earth and Fire. Daar komt hij. Oh, dan moet ik deze hebben.

0: eentje Made in Holland. Drie op rij, wat gewoon hier in kleine Hollandje is gemaakt. En dit was even een zomerhitje van het verleden jaar van Douwe Bob. Wat een hit eigenlijk. I Believe, nog steeds leuk.
1: Ja, goeie.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En daarna volgden we even Mick Karren en samen met Johnny Jordaan in Amsterdam. Was ook gezellig. En daarvoor horen we nog even Earth and Fire met Memories. Ja, hitje uit de jaren 70.
1: Ja, nou, ja. Leuk rondje weer.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: We zouden, ja, je hoorde hem stiekem tussendoor, want ik had hem verkeerd ingeladen.
1: Oh, jee.
0: Ja, sorry. Maar de dance classic gaan we even doen.
1: Ja, dan moet
0: en
1: maar,
0: wat hebben we erin staan? Ja. Nou ja, we draaien hem vaak eigenlijk
1: Dan
0: hier.
1: Hartman.
0: Nee.
1: Oh,
0: Lime.
1: Oh ja.
0: Met Your Love, want de hele formatie is overleden.
1: Ja, helaas.
0: Ja, dat is toch ook wat?
1: Ja, dat...
0: Dus jeugdsentiment is gewoon verdwenen van mij.
1: Goede muziek gemaakt.
0: Ja, schitterende muziek. Goede dancemuziek.
1: Ja.
0: Nou, we gaan hem even draaien vanwege
1: het overlijden.
0: Het overlijden van al... Ja. Lime. En Your Love.
1: Ja.
2: Dit is de Dance Classic van deze week.

je Bruce Springsteen, Bryan Adams, AC/DC, Kings of Leon, Green Day, Pink, U2, Depeche Mode, Alan Walker, ABBA, Simple Minds. Dan luister je naar Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en Classics.

0: ACDC. Leuk.
1: Ja, zeker. Ja, toch? Beetje blues, hè? Ja, op de zeker, zaterdagochtend.
0: Beetje blues rock, hè? Ja. Ja. En deze mannen toeren nog steeds wereldwijd. Ze kennen geen genoeg van, krijgen die mannen.
1: Nee, dat doen ze goed. Ja, zeker.
0: Jij ging nog het pakhuis in?
1: Ik ga het pakhuis in.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik neem die sleutel. Ja. Die deur. Ja.
0: Ja. Nou, sta je er al?
2: Ik ben in het pakhuis.
0: Ja.
2: En even kijken hoor. Ja. Het pakhuis van paal 13.
0: Ja.
2: En even kijken. Ik zit bij de F.
0: Bij de F?
2: Ja.
0: Van,
2: Frank Stallone zie ik hier staan.
0: Frank Boeien.
2: Nee. Wel een
0: Boeien. Geef Frank Boeien mee.
2: Nee. Nee. Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oh, denk je neemt de Kronenburg Park mee.
2: Ja, die
0: draaien we. Oké. Okay.
2: Nee, Frankie Goes to Hollywood.
0: Oh, goede band, jaren 80, ja.
2: Er zit ook niet zo heel veel stof op, zie ik.
0: Nee.
2: Valt mee. Nou, ik neem hem mee.
0: Oké, okay, nou.
2: Oh, vergeet ik die deur weer? Ja.
1: Gelukkig.
0: Ja, die deur die gaat dicht weer voor dit weekend.
1: Nou.
0: Voor de komende 2 weken.
1: Ik heb hem aan je gegeven. Ik hoop dat hij het doet.
0: Ja, welk heb je?
1: Ja, Two Tribes, hè?
0: Ja, goede plaat.
1: Ik had eerst een andere in mijn hoofd, maar ik...
0: Jaren 80, hè?
1: Blijf toch bij Two Tribes.
0: Het ging over de Koude Oorlog, hè?
1: Ja.
0: Ja, en eigenlijk, als je nou in deze wereld leeft, hè, want dat leven we...
1: Zo opnieuw uitgebracht.
0: Al die presidenten hebben ruzie met elkaar, ja, dus het eigenlijk gaat over hetzelfde.
1: Niks veranderd.
0: Nee, dat is een goede plaat, Mark.
1: Ik hoop dat hij het doet.
0: Moet ik helpen nog?
1: Ja, zeker, okay. Want dan doet hij het zeker.
0: Oké.
1: Ja, gelukkig.
3: This is the sound.

0: Uit het pakhuis van paal 13. Want daar lag hij verstopt, zeg maar.
1: Ja.
0: Frankie Goes to Hollywood. Heel veel hits gehad in de jaren 80. En de man, hoe heet hij weer? Jones, Huppelepup.
1: Ja.
0: Hij treedt nog steeds op en hij speelt nog de zalen vol met al die hits van Frankie Goes. Hè? Ja, toch?
1: Two Tribes, daar hebben we eventjes op deze zaterdagochtend. We gaan zo meteen het laatste deeltje in.
0: Ja, en we kunnen geen plaat meer doen. Dus we gaan even racen naar de klok van 11 uur hier op Radio Texel.
1: Zo is het. Dan zijn we straks weer bij je terug.
0: Ja, met hits en classics. En wat gaan we nog doen in het derde deel? We gaan nog sowieso Siebel rocken.
1: De live track staat nog voor je klaar.
0: En verklap ik een beetje de Siebel rock plaat. Dat is de nieuwe van Mooi Wark.
1: Oh, heb je die meegenomen?
0: Ja, die heb ik meegenomen.
1: Ik ben hem helemaal vergeten, joh.
0: Nee, maar ik heb hem meegenomen.
1: Ja, ik zag ze wel op Facebook voorbij komen.
0: Ja, en de live track gaan we nog doen. En dat is gewoon hits en classics. Ja, dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij.
1: Tot straks.
0: Tot straks.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Benaderen Texel en verzoeken automobilisten zich naar hun voertuig te begeven. Passagiers voor lijnbus en taxi verzoeken wij het schip via de rechteruitgang te verlaten. Wij wensen u een goed verblijf op het eiland. En de Texelaars, welkom thuis.

0: 9 minuten over de klok van 11 geworden op zaterdag 30 mei 2026. Je bent beland in het derde deeltje in het Maas en Van Iersel. Paal 13, hits en classics. En doen we tot aan de klok van 12.
1: Ja, maar we gaan toch niet alleen maar long versions draaien? Hè?
0: Nee, maar deze moesten we gewoon even draaien. Want dit is wel een van de mooiste van Chesto.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, toch?
1: Just Be.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja, nou.
1: Ja, zo is
0: wat
1: het.
0: Wat gaan we nog doen?
1: Nou, ja,
0: we gaan nog Sibel rocken. En we hebben de live track nog klaarstaan.
1: Hits
0: en
1: de rest. Classics voor en
0: is, hits en Classics.
1: En geniet van het mooie weer vandaag.
0: En weet je wie ik nog vergeten heb? Wie ik nog niet gehoord heb? Nou. Die programmaraad. Wat is daarmee los?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Ja, nou,
1: loopt hier wel iemand rond?
0: Maar... Het is niet van de programmaraad.
1: Het is niet van de programmaraad, nee.
0: We wachten maar af.
1: Ja.
0: We gaan beginnen met deze. Tina Turner, beetje zomers. Met de... Eros Ramazzotti.
1: Ik dacht van de week, wanneer gaan we nou weer eens Tina Turner draaien? Want die vergeten we een beetje, hè?
0: Nou, bij deze.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Seven Versteeg.
1: Ja.
0: Zomerplaatje van verleden jaar.
1: Ja, ja, en ben benieuwd. Komt hij nog eens terug met een hit of is dit
0: het? Ik denk dat dit het is, denk ik. Want moet je hier overheen komen, ja, dat is niet best.
1: Ook, nee, valt ook weer niet mee.
0: Nee, een blikken dag. Ja, ja, maar dat is het een beetje. Het zonnetje staat erbij. Maar ja, misschien smaken ze straks wel lekker.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja, toch? Deze hadden we al een tijdje even klaarstaan. We moeten hem natuurlijk wel draaien in de playlist. Sinéad Twain. Zal ik hem even draaien?
1: Ja.
0: Up. Heel simpel, hè? Up.
1: Maar wel een goede plaat.
0: Ja, zeker weten.

0: Steve Holly samen met Cocky Rebel. Make me smile.
1: En dan denk je dat hij af is en dan begint hij weer.
0: Een mooie instinker.
1: Ja, dat doet hij wel 3 keer volgens mij.
0: Prachtige plaat. Ja, ook jaren 70.
1: Ja, heerlijk,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Straks gaan we nog even Siepel rocken. Maar ik heb deze nog klaarstaan. Jaren 80. We draaien altijd zo lang.
1: Ja.
0: Maar we gaan net deze een keer draaien. Melise. Vieze Zet.

Radio Bruist. Bruist. Yeah. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: muziek van de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Hitje in de jaren 90 geweest. En daarna hebben ze volgens mij stiekem nog een plaat gemaakt met Dusty Springfield. En dat is de Private. En volgens mij is het ook een beetje dezelfde genre.
1: Ja, ja, dat is het allemaal van de Pet Shop Boys. Toevallig gisteravond nog een concertstukje gekeken.
0: Ja, en vond je ervan? Matig.
1: Ze waren vrij mak. Zeg maar.
0: Mat, maar dat ben ze altijd. Hè.
1: Ja, hè?
0: Ze ben niet zo...
1: Springerig.
0: Nee,
1: het is ook echt een computerband natuurlijk. Hè, met de synthesizer.
0: Die rare hoedjes op en zo en dat soort dingen.
1: Science fiction en de synthesizer en de drumcomputer. Ja. Maar het is wel, het swingt wel.
0: Ja, ja, dat is ook gewoon zo.
1: Ja. En die zanger is, die is apart.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: Pet Shop Boys. We hoorden de schaapje. En, ja. De lammetjes. Ja, die groeien alweer aardig. Nou, wat ik al in de landerijen zie.
1: Ja, zeker.
0: Dus daar is tijd voor dit, hè.
2: Siebel Rock op Radio Texel.
0: Ja, Siebel Rock. Wat hebben we erin staan dit weekend? Nou, let op. De splinternieuwe van Mooi Wark.
1: Ja, leuk.
0: En dat is niet rennen, gas erop.
1: Nou.
0: We gaan draaien. De nieuwe van Mooi Wark.

0: en leven. Klok, tik, tok. You too. Nog in de jonge jaren van de mannen. Dat allemaal uit die berg kwam, hè? Die grote live concert met die grote fakkels in die bergen. Ja, prachtig,
1: ja, dat is goed. Maar dat hoor je ook wel.
0: Toch?
1: Muziek, zeg maar.
0: Ja, oude follow.
1: Ja, dat zit er allemaal in, hè?
0: Ja, alles zit erin.
1: Ja.
0: Even kijken, we gaan even deze doen. Beetje terug in de tijd weer.
1: Terug in de tijd op de zaterdagochtend.
0: En dat doen we even met deze. M en Pop Music.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Tesla.
2: Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Tesla 106.1 FM.

0: altijd gezellig als je deze draait. René Schuurmans. Laat de zon in je hart. En ik kijk in de oranje tipperade. Ik heb een nieuwe jingle. Singeltje op de markt gebracht. Nou, ik heb hem nog niet gehoord. Dus ik heb hem wel thuis liggen trouwens.
1: Ja, daar hebben we wat aan.
0: Nou, helemaal niks.
1: Leuke informatie is dit. Ja, maar mooi. Dan nemen we die over 2 weken misschien.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Nou ja. Dat gaat helemaal nergens over.
2: Programmaraad. Vergeten jullie niet Abba.
0: Ik denk, hij komt niet meer.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Ik was hem al vergeten.
0: Ja, ik ook.
2: Slag.
1: Nou, programmaraad.
0: Gaan we Abba maar draaien. Bij deze.

0: Ja, de Song Festival plaat, hè? Eigenlijk nummer 1 bijna. Hè?
1: Ja.
0: Op ABBA na. Lorraine, ja, blijft goed.
1: Blijft heerlijk.
0: En, daarna hebben ze nog een eentje gedaan, Tattoo. En die is ook op 1 beland.
1: Zeker. Ja, zo doet ze het wel goed.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nou, het zit er weer op.
0: Het zit erop. Voor vandaag.
1: Ja, omgevlogen
0: voor de komende
1: weer,
0: weken.
1: En dan zijn we de volgende week niet, want dan hoor je de Ronde op Texel.
0: Ja.
1: En dan over 2 weken weer.
0: Ja, 2 weken. Dan gaan wij weer hier van de partij zitten.
1: Nou, dat komt helemaal goed toe.
0: Nou, ik zou zeggen, allemaal een goed weekend. En als je het doet, doe het goed. En ik zou zeggen, tot over 2 weken. Ja, mij hoor je dan volgende week nog ergens.
1: Ja, zeker.
0: Met een verslag.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja. Ik kom wel even kijken, denk ik.
1: Ja, ik kom even bij je gluren.
0: Ja, als ik kijken.
1: Nou, tot later.
0: Tot volgende week, over 2 weken. Tot volgende week. En een goed weekend.
1: Tijd voor je pilletje, hè?
0: Gaan we doen.

0: Radio Texel.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vast zaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Is hij klaar?
1: Hij is klaar.
0: Zijn we te horen?
1: Ik hoor mezelf, ik hoor jou. Ik denk dat het...
0: Laat even weten in de app, mensen, of
1: dat
0: live
1: we het
0: zijn.
1: Doen.
0: Wat een verrassing.
1: Ja, best wel.
0: Ja, ik heb een heel stukje hier, maar ja, dit is nog van vorige week. Zitten we er toch onverwacht?
1: Ja,
0: lang verhaal kort, de operatie ging niet door. We zaten er helemaal klaar voor. Ik kon de onverrichte zaken naar huis. Was met het radioprogramma ook zo vorige
1: ja,
0: week.
1: Ja, was ook onverrichte zaken naar huis.
0: Operatie is verzet naar 1 juni. Dus waarschijnlijk is dit...
1: Nou,
0: onze
1: ja,
0: niet waarschijnlijk.
1: Keer.
0: Dit is weer de laatste keer.
1: Ja, het had 2 keer kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar het werd 1 keer.
0: 1 keer. Dus nou ja, volgende week en die week daarop waarschijnlijk niet.
1: Ga er maar niet
0: vanuit. We hadden ook nog een feestelijke uitzending
1: ja,
0: gehad vorige week.
1: Ja, of, vorige week hadden we 5 jaar
0: ja,
1: jubileum.
0: Precies.
1: Dus echt 5 is best wel een dingetje.
0: Ja.
1: Nou is het 5 jaar en een week.
0: Ja, en het is onze editie nummer 215.
1: Oh, je had er toch wel bij gehad.
0: Ja, dat hou ik bij.
1: Ja.
0: Ja, het is een beetje natte vingerwerk natuurlijk, want we hebben niet alles vanaf het begin
1: nee,
0: bijgehouden.
1: Klopt.
0: Maar... Ja, dus, nou, Sien.
1: Sien, ja, we zijn begonnen met Hardy.
0: Moeten we nog zeggen trouwens, welkom bij Country Time. Met
1: oh,
0: Sien hier met Anneke.
1: Ja, dat hadden we niet gedaan. We zijn er ook zo
0: we
1: uit,
0: zijn er een beetje uit.
1: Ja, van de wel, niet uitzenden. Dat, ja. Je wordt er niet beter op.
0: Niet, hè? Nee.
1: Nou, was dat toch al niet het geval. Maar
0: wij zijn rete goed.
1: Nou, echt.
0: Hallo.
1: Ja, ja, ja, hoe had ik het ook kunnen bedenken?
0: Precies.
1: Eigenlijk. Maar goed, we zijn begonnen met Hardy. Het nummer Car Drove You Away. En hoewel Hardy eigenlijk altijd wel zelf zijn nummer schrijft... en ook heel veel voor andere artiesten... is dit niet de zelfgeschreven nummer van hem.
0: Oh, ik vind hem wel mooi.
1: Ja. Voor mij waren het geen bekende namen overigens... die het nummer wel geschreven hebben. Maar het lag wel in de handen van zijn eigen producer. Dus
0: producer.
1: Dus evengoed de moderne country sound... met een rauw randje à la Hardy.
0: Ik vond hem leuk. Het volgende nummer heb ik niks bijgezet. Het enige wat erbij staat, ik kon mij hier wel mee identificeren.
1: Ik kreeg vorige week een appje van zus Jannie. Ze zegt, oh, ik heb een leuk liedje gehoord op de radio. Zegt, is dat wat voor jullie? Ik zeg, staat al in de lijst.
0: En dat was deze?
1: Dat is deze.
0: Oh, nou, Bitches van Cassie Ashton.

0: line of bitches.
1: Yes.
0: Ik kon me ermee identificeren. En zus Jannie blijkbaar ook.
1: Ik zeg niks.
0: Voordat Jacob Hackworth doorbrak in de muziek, werkte hij bij de railroad, bij de trein. Hij schreef al eerder als dat hij eigenlijk zong. Hij schreef onder andere het nummer Rock in a Hard Place voor Bailey Zimmerman. En Wine into Whiskey van Tucker Wetmore. Maar eind april kwam zijn nummer What Took You So Long uit en dat werd een record. 128 radiostations die draaiden dat nummer eigenlijk
2: meteen.
0: En dat was de grootste debuutweek voor een nieuw country artiest. Dus hij heeft al echt al een, iets op zijn naam gezet.
2: Bijzonder, ja. Is het dan zo'n bijzonder nummer?
0: Nou ja, ik vond hem wel leuk, maar zo goed heb ik er eigenlijk ook weer niet meer.
2: Het is al een tijdje geleden.
0: Ja. Hij is momenteel aan het toeren met Tucker Wetmore en Dasha. En het schijnt een grote nieuwe naam te zijn voor 2026.
2: Oh, we gaan hem in de gaten houden hier bij Country Time.
0: Zekers, Jacob Hackworth.

0: Took You So Long van Jacob Hackworth.
1: Ik vind hem leuk. Ik snap wel dat het gelijk een grote hit is.
0: Hij ligt wel easy in de listening.
1: Ja,
0: dat
1: hij, ja. Vind ik wel leuk gevonden. Hij ligt wel easy in de listening. Ja, vind ik leuk gevonden. Vanavond weer even een klein stukje Ierland hier erbij.
0: Met de aanbij is half, man.
1: Gayroyd McCarthy, ja. Onze Ierse cowboy of country vriend. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht. Just Like Home is de titel. En het is weer zo'n liedje waarbij je meteen zin krijgt om in een pub te gaan zitten en een ijskoude Guinness te bestellen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, jij niet, nee. Maar ik wel. Just Like Home van Gayroyd McCarthy.

0: Just Like Home van Gayroyd McCartney. Niet te verwarren met Hemroyd McCartney.
1: Ja. Een opkomende singer-songwriter uit Nashville, Rice Rutherford. En Rice is de zoon van Rivers Rutherford. En dat schijnt een legendarische songwriter te zijn die opgenomen is in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En hits schreef onder Tim McGraw, Brad Paisley en Brooks & Dunn. Hij is dus eigenlijk letterlijk mee opgegroeid en de apple doesn't fall far from the tree.
0: Paplepel ingegoten.
1: Dat ja. Want deze jongeman die schrijft ook al voor anderen, zoals onder andere Bailey Zimmerman, Ernest, Morgan Wallen. Dus ja, die komt wel op de pootjes terecht.
0: Die komt er wel.
1: Die komt er wel. Turning into Us.

0: Bryce Rutherford met Turning Into Us. Het kabbelt lekker weg.
1: Het kabbelt lekker weg. Dat heb je mooi mooi saai.
0: Nou, dankjewel, ja, Fanke.
1: We gaan even terug in de tijd. Met Patsy Cline. En het is niet echt een heel bekend nummer van haar. Ik moet eerlijk bekennen, ik kon hem ook niet.
0: Ik ook niet.
1: En ik heb hem er 4 weken geleden ingezet. Samen met het nummer van Don Williams met Keith Urban. Dat heette ook Imagine Dead. Het had dezelfde titel. Ik denk,
0: Zelfde liedje.
1: Ja, dacht ik. Maar dat is dus niet zo. Het was een heel ander liedje. Daarom heb ik hem naar beneden verplaatst. En daarom is hij nu 4 weken later pas aan de beurt. Maar ja, dat is nou juist het leuke van ons programma, toch? Dat we bekende en wat minder bekende van oude artiesten laten
0: horen. Wij houden van variëren.
1: Precies. Imagine Dead van Patsy Cline en de Jordaniers.

0: Imagine that. Nou, imagine that je iemand op de fiets tegenkomt die hard aan het meezingen is met zijn oortjes in.
1: Guilty.
0: Of dat je country time aan hebt staan terwijl je de hond uitlaat en het liedje Bitches voorbij komt. Imagine that. Ja. Dat zal een rare kijk zijn.
2: Ik had gisteren zelfs, ik was gisteren dan niet aan het meezingen. Ik kon de tekst even niet van dat nummer, maar ik werd er wel heel vrolijk van. Dus dan zit ik toch lachend op de fiets. En allemaal van die meneertjes die langskwamen. En dan vrolijk en vriendelijk knikken naar je.
0: Had je tegen mij? Ja. Zwaaien? Ja.
2: Wel heel leuk.
0: Ja, grappig.
2: Oké, we gaan naar iets heel anders. We hadden net nostalgisch en oud. Dan gaan we nu naar hyper en nieuw. Want het begon als een grapje op TikTok. Is toch een nummer geworden. Wat is opgenomen en gereleased door Cooper Allen. Hij was echt zo'n van, heel leuk stukje, grapje op TikTok. Maar dat werd zo gewaardeerd. Leuk van, daar moet je wat mee doen. Die moet uit. Zat hij weer, zoveel het leuk vinden. Dan ga ik er misschien over nadenken. Maar dat werd natuurlijk flink gepromoot door alle fans. Dus het is toch een nummer geworden. Het is een beetje een Cat and Eye Joe 2.0. Het is niet echt country, maar ik word er wel heel vrolijk van. Het is echt een beetje een...
0: Zat je niet mee te zingen?
2: Nee, niet toevallig niet. Nee, een beetje zo'n zomers feestnummer eigenlijk. Dus ik denk, die vind ik leuk. Dus ik heb hem ook aangemeld bij Q voor repeat of niet. Je hoort er ook niks van als er natuurlijk niks mee gedaan wordt. Maar ik denk, dit is zo'n typische nummer wat door iedereen wel leuk gevonden kan worden. Ook al hou je niet van...
0: Hij is wel kort gebleven.
2: Hij heeft er niet heel veel aan gedaan.
0: Nee.
2: Het is echt maar een twee minuten nummertje. Dus
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb hem nog niet geluisterd.
2: Eyes here. Hey pretty thing, I got an idea. You wanna ride it, I volunteer. Hop in my lap, I bought my John Deere. Tear up the back of fields around here. Let's roll the moon and keep the night clear. My heart's a wheel and baby a steer. You bring the pretty, I'll bring the beer. Don't need nobody.

0: What about you, my dear?
1: Hi, dear. Van Cooper Allen.
2: Ja, absoluut.
1: Ik kan daar niet stil van zitten hier.
2: Nee, absoluut. Cut and I Joe 2.0.
1: Ja.
2: Absoluut.
1: Maar dan leuker. Hey. Het is weer tattoo.
2: Ja. Yeah.
1: De tattoo season is volledig aan de gang.
2: Je hoort hem weer regelmatig, ja. Op Texel. Van het nieuwe album van Larry Fleet, Another Year Older, komt het volgende pareltje. Had ik al gezegd dat ik het een goed album vond?
1: Ja.
2: Jawel, meerdere keren al, hè. Weet je wat ook zo'n goed album is? Die van Ernest. Moet je ook luisteren. Ook heel leuk. 13 februari is het album uitgekomen. Er staan 11 nummers op. En dat is goed voor zo'n 40 minuten fijn wandelen.
1: Mm-hmm.
2: Is dat een goede tip? Of is
1: zeker.
2: Het, of op de fiets.
1: Zeker.
2: Ja,
1: oortjes in en gaan.
2: Precies. Het is heen en terug naar de stal. Dat red je net. If I Still Was, moet wel goed zeggen. Van Larry Fleet.

0: If I Still Was van Larry Fleet.
1: Er is weinig wat die man niet kan...
0: Nee, ze zijn echt mooi. Het hele album is echt mooi.
1: Er zijn weinig nummers die ik zeg van... Nee, die niet.
0: Ja.
1: Een spiksplinter nieuwe formatie, Jan. De band genaamd The Sound. Ik heb ze op TikTok ontdekt. En daar begon het ook allemaal voor deze heren. En dat gebeurde met het volgende nummer, Savannah. En het nummer wordt nu al gezien als een van de sterkste country anthems van dit jaar.
0: Oké.
1: En meer heb ik er niet over, want het was niet meer te vinden.
0: Ik had er nog bij gezet. Savannah is een van de mooiste plaatsen van Amerika.
1: Ja.
0: Van South Dakota. Samen met Charleston. En wij zijn daar geweest. En in Savannah verbleven we toen in zo'n heel mooi herenhuis.
1: Ja, met van die zuilen en statieven.
0: Precies, zo prachtig. Ja. In zo'n
1: North and South house.
0: Ja, in zo'n parkje. En dat huis waar wij bleven was een B&B. Hele mooie kamers. Wij sliepen in de kelder. Ook een heel mooie kamer. Maar dat was het eerste huis wat destijds elektriciteit kreeg in Savannah. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja.

0: Savannah van The Sound. En deze band doet me aan een andere band denken. Die, maar ik kan even niet meer op de naam komen. Die...
1: Alabama.
0: Nee, niet Alabama. Nee, maar ze benen er wel al... Ze doen nog wel muziek maken. Zomaar wel wat op de achter... Niet zo fanatiek meer. Maar ik kom er zometeen misschien op.
1: Even terug resume. Waar ik zei, Savannah ligt in South Carolina. Moet zijn Georgia. Stop de tijd. Goed rechtgezet, hè?
0: Je hebt een groen vinkje gekregen.
1: Ja, oké. Okay. Hebben wij al iets eerder laten horen van Aaron Enderlin?
0: Ja, heb ik al een paar keer wat.
1: Oh, echt? Ja, nou, ja, ik kan het me niet herinneren in ieder geval. Het kwam mij niet bekend voor.
0: Ja, ja.
1: Ze is een zangeres en songwriter, maar vooral bekend om haar sterke verhalende teksten en klassieke honky-tonk-stijl. Ze is in countrykringen bekender als songwriter dan als artiest. Ze schreef nummers voor artiesten, bijvoorbeeld Alan Jackson, Luke Bryan, Reba McEntire en Willie Nelson, zijn niet de minste. En een van haar bekendste nummers is Monday Morning Church van Alan Jackson. En die zegt mij ook niks.
0: Hmm.
1: Als ik hem hoor,
0: Martin?
1: Misschien.
0: Martin?
1: Ze wordt wel vaak vergeleken met artiesten als Patsy Cline en Tammy Wynette. En dit is het nummer I Wrote This Song For You.

0: Aaron Enderlin, I wrote this song for you. En Martin reageerde in de app. Ik vind het een mooi nummer, maar ik ken hem niet. Maar die bedoelde ik niet.
1: Nee, over het nummer die ze geschreven heeft voor Alan Jackson.
0: Ja, dat was het nummer Monday Morning Church. Heeft zij geschreven. En daar heeft Alan Jackson een grote hit mee gehad. En daar gaat bij mij geen belletje rinkelen. Vandaar dat we vroegen, Martin.
1: Oh, en bij de band die ik net niet kon bedenken. Die ik zei van, oh, de sound die lijkt op een ander band. Ik bedoel de Rascal Flatts.
0: Stop de tijd.
1: Check. De volgende, die hebben misschien de mensen die naar de gewone radio luisteren. Jij dus niet.
0: En bedankt.
1: Die hebben dat nummer waarschijnlijk al gehoord. Twee weken geleden was hij namelijk de alarmschijf bij Q. Stella Lefty heb ik het over. En ze is een mix van pop, indie en country. En het nummer, de melodie, die doet een beetje denken aan Stick Season van Noah Kahan.
0: Oh, die hoorde ik toevallig van de week nog weer op de radio. Oh. Want in het loket staat dus wel
1: gewone radio aan.
0: Dus daar luister ik wel.
1: Okay. Ja. Stella Lefty, Boston. Oh.

0: Stella Lefty met Boston.
1: Nou, weer een.
0: Het is geen bandje wat we aanstaan, hoor, nee. Mensen.
1: Gisteren was het 20 mei, maar dat klopt niet.
0: Nee.
1: Dit is het lijstje van vorige week. Ja. Dus vorige week, donderdag, was het 20 mei, onze trouwdag. We waren 32 jaar getrouwd. Nee, woensdag. Het was woensdag. 20 mei was woensdag. We hebben het thuis gevierd met de kids, die kwamen eten. Ik heb een keer zelf gekookt en gebruik gemaakt van onze mooie keuken. Jazeker.
0: Wist je nog hoe het moest?
1: Ik wist nog hoe het moest. Dus dit nummer draag ik op aan onszelf. Een klassiekertje van Don Williams, 51 jaar oud, You're the Only One. En jij was ook 30 jaar getrouwd met Hubby, dus hij is ook een beetje voor jou een jakko.

0: Don Williams en de beste man komt ook nog weer met een nieuw album, ondanks dat hij
1: overleden
0: is.
1: Ah, bijzonder, hè?
0: Ja.
1: Ja, tegenwoordig maakt het allemaal niet meer uit.
0: Volgens mij is hij al uit, maar dat moet ik eventjes nakijken.
1: Ik heb er nog niet van gehoord. Inmiddels behoort Brad Paisley ook al tot de oude rotte in het vak. Maar ook Brad blijft nieuwe muziek maken even goed. Want ja, je moet er wel bij blijven.
0: Want ja, anders doe je niet meer mee.
1: Je niet meer mee. Fallen is zijn laatste uitgebrachte nummer. En wil je dat nummer nou live horen, dan moet je kaartjes scoren voor het Holland International Blues Festival in Grollo. Want daar staat Brad op zaterdag 20 juni. Hij is een van de headliners, want hij reist namelijk nu weer de wereld over met zijn Truck Still Works Tour.
0: Het is niet zijn allernieuwste. Hij heeft er daarna nog een uitgebracht.
1: Maar ja, we zitten hier inmiddels ook weer te laat, want hè?
0: Ik dacht dus dat hij een nieuwe had. En toen had jij er een. Hoe kan dat nou? Maar Fallen komt voor die andere. Die andere is voor 15 mei. Deze is nog weer eerder.
1: Dat is vorige week gebeurd natuurlijk. Ja. Dat wij er heel even niet waren.
0: Precies dat.
1: Fallen.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling. Maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom terug, Country Time, met Sini en met Anneke. We zijn afgetrapt met de country klapper van de maand mei. Die we dus wel twee keer hebben kunnen laten horen.
1: Zeker.
0: We hadden gehoopt op drie.
1: Terwijl de maand mei zo lang was.
0: Ja. Vijf weken totaal. Hij had vijf keer langs kunnen komen. Hij heeft het twee keer
1: gehaald.
0: Nee. Ja. Hebben we al een nieuwe?
1: Nee, maar we zijn er juni ook niet veel.
0: Nee, maar misschien moeten we toch nog wel even bedenken.
1: Gaan we doen. Ja. Red Farron is ook bezig met nieuwe muziek. Zijn album Been There, Done That wordt uitgebracht op 12 juni. Dus misschien zit daar ook nog wel wat leuks tussen. Nee, weet het niet. Ja. En een voorproefje daarvan is het nummer Straight to the Chapel. En die gaan we nu draaien.

0: Straight to the chapel, Red Ferren.
1: Grace is een emotionele Ierse ballad over Grace Gifford en Joseph Plunkett. En Joseph Plunkett die is op 3 mei 1916 in de gevangenis geëxecuteerd. Vlak voordat, of nadat ze zijn getrouwd. Ik had het heel mooi opgeschreven.
0: En het komt dus rottig uit.
1: Ik ga het nog een keer proberen. Grace is een emotionele Ierse ballad over Grace Gifford en Joseph Plunkett, die op 3 mei 1916 in de gevangenis trouwden, vlak voordat hij werd geëxecuteerd voor zijn aandeel in de Easter Rising. En afgelopen 3 mei was dat dus 110 jaar geleden. Het is mijn favoriete Ierse nummer en ik ben ook al 2 keer in Kilmainham Jail geweest in Dublin, waar ik dus de kapel heb gezien waar ze getrouwd zijn. Ik heb de cel gezien waar hij opgesloten heeft gezeten. En ik heb in de tentoonstelling van het museum zelf, daar staat achter glas ligt haar trouwring, foto's, een lok van haar haar en brieven en heel mooi allemaal. Het enige wat ik nog niet gezien heb, omdat we iedere keer te laat zijn voor de rondleiding en de dingen die ik gezien heb tot nu toe, is alleen omdat ik vreselijk heb lopen zeuren. En dat we toch nog even een ietsje mee mochten pikken. Maar ik heb dus nog niet, zeg maar, de buitenplaats en waar hij dus geëxecuteerd is, heb ik dus nog niet gezien. Dus ik moet zeker nog een keer terug naar Dublin. En dan moet ik echt voortijdig kaartjes reserveren om de gehele rondleiding te mogen doen. Het is niet het meest mooie versie, deze die we nu gaan horen van Mike Denver. Maar het is wel de meeste die het dichtst bij een country versie komt.
0: Ja, oké.
1: En de allermooiste versie vind ik van Shamrock. Zoek hem maar eens op. Grace van Shamrock. Maar deze is van Mike Denver. Grace.

0: Grace. En het is toch wel het meest tragische liefdesliedje wat je ooit gehoord hebt.
1: Ja, zeker wel.
0: Grace
1: ja.
0: is nooit hertrouwd, hè?
1: Nee, ze is altijd trouw gebleven.
0: Altijd trouw aan hem gebleven. Na 15 minuten
1: huwelijk. Dus hij kon niet eens geconsumeerd
0: hij
1: worden.
0: Hij is niet geconsumeerd. Want ik bedoel, ze waren natuurlijk allemaal katholiek. Dus dat was not done voor het huwelijk. Dus ja.
1: We gaan over naar Nederlandstalig, Anne. Tenminste, niet Nederlandstalige muziek, maar wel Nederlandstalige artiest.
0: Talentje.
1: Een talentje weer. Ja, ze zijn in opmars momenteel. Want ik had een paar weken geleden al Bart van Gijn. Die had toen meegedaan aan een show ergens in Nederland. Voice, weet ik veel wat.
0: We hebben het erover gehad.
1: Maar nu weer een vrouwelijke artiest gevonden. Nicky Lou. Ik kwam haar tegen op TikTok. Waarbij ze wat over country vroeg. En van wat je van country vindt en alles. Van is het leuk? En weet ik het allemaal niet. Wordt het niet tijd dat het meer in opkomst komt? Dus ik heb daarop gereageerd. Ja, tuurlijk. Country is hier met de paplepel ingegoten.
0: Maar volgens mij is het al redelijk in opkomst.
1: Ja, klopt. Dus, maar ik ook dat ik al met mijn zus al 5 jaar een countryprogramma heb. En alle soorten daar voorbij komen. Van oud tot nieuw. Van Nederlands tot Amerikaans. Waarop zij vroeg of dit nummer misschien ook wat voor ons was. Waar ik natuurlijk... daar staat hij hoor.
0: Wat zei je? 20 mei is de uitzending?
1: Ja, dat zei ik. Maar
0: helaas.
1: Die heeft hij niet gehaald, want we waren kapot. Dus, een leuke jonge vrouw met wederom gewoon goede countrymuziek. Wait, what were it?
0: Misschien luistert ze toevallig vanavond.
1: Nou, wie weet.

0: was worth it van Nicky Lou. Sorry, Nicky Lou.
1: Misschien was het het wachten wel waard. Nou. Misschien dat ze nog een keer in de herhaling ging. Dat ze dacht, nou, probeer ik het deze week. Nou. Of ze het dan wel doen.
0: Ze kunnen altijd gewoon via uitzending gemist kijken. Of luisteren.
1: Kan ook, moet je wel weten waar je hem zoeken moet.
0: Ik had gezegd Radio Texel.
1: Oké. Geen nieuw nummer, maar wel een nieuw nummer voor mij. Waarschijnlijk niet voor Jannie en ook niet voor, voor Martin. Maar Alan Jackson krijgen we nu. Hij is officieel gestopt met toeren.
0: Ja.
1: Hij doet nog wel één grote afscheidsfinale. Last Call, One More for the Road. De finale op 27 juni 2026 in Nashville. De belangrijkste reden is natuurlijk zijn ziekte Charcot-Marie-Tooth.
0: Nou, even mijn bril eens schoonmaken.
1: Het is een zenuwaandoening die zijn balans en beweging beïnvloedt. Hij heeft wel aangegeven dat hij muziek blijft schrijven en opnemen. Dus de pareltjes zullen ongetwijfeld blijven komen.
0: Maar wij gaan hem nooit meer live kunnen zien.
1: Wij gaan hem nooit live kunnen zien. Nee.
0: Dat is wel een dingetje.
1: Ja. Dat is een dingetje, ja. Ja, nou ja, of we moeten... Nou ja, nee, dat kunnen
0: gaan wij niet redden.
1: Gaan wij niet redden, 27 juni in Nashville.
0: Nee, gaan wij niet redden.
1: Ongetwijfeld uitverkocht, dus... Nou ja, I'll try. Misschien kunnen we het proberen. Ja. I'll try. Alan Jackson.

0: I'll Try van Alan Jackson.
1: Een tijdje geleden was ik een serie aan het kijken. Tracker heette die. Eigenlijk was het gewoon een flutserie, maar de hoofdpersoon was wel het kijken waard, zeg maar.
0: Oh, dus, je zou hem doen.
1: Ik zou hem doen. Dus alleen daarom keek ik eigenlijk. Maar er kwam een volgende liedje kwam daarin voor. Dus ik had Shazam er even bij en daar rolde Brandy Carlisle uit met Have You Ever. Nou heb ik eigenlijk alleen had ik het eerste stuk geluisterd en... Nou ja, dat vond ik leuk. Dus daarom heb ik hem erin gezet. Toen had ik hem vorige week helemaal luisteren.
0: En toen viel hij tegen.
1: En ergens halverwege beginnen de oes en de a's. En het begint een beetje op een walvis in nood te lijken. Maar goed, het eerste stukje is leuk.
0: Nou, geef maar aan als hij uitkwam. Dan korten we hem gewoon in.
1: Ja, misschien vind jij de oes en de a's wel mooi.
0: Een standertje. Dan halen we hem gewoon
1: even
0: weg.
1: Even weg.
0: Ja.

0: have you ever van Brandy Carlisle?
1: Ik snapte wat je bedoelde.
0: Wel, hè?
1: Ja, het was een hele kudde, was het.
0: Ik denk een walvis die de weg kwijt is of zo.
1: Ja, ja, ze zochten elkaar.
0: Ja. Ja. Met de sonars.
1: Volgens John Mayer zelf is dit a cowboy song.
0: Oh.
1: Hij schreef het in een periode waarin hij door stemproblemen niet kon optreden en zich terugtrok uit de spotlights. En dit is een nummer van zijn meer country-achtige kant en van zijn meer country-achtige album, Paradise Valley. Badge and Gun.

0: Machine Gun van John Mayer.
1: Een nummer die ik eigenlijk alweer vergeten was hoe leuk die eigenlijk ook was. Hij kwam voorbij in mijn eigen lijst van inmiddels 30,5 uur aan country muziek.
0: Oh, dan win ik het, denk ik. Volgens mij is die voor mij 36.
1: Ja, maar dit is de modern country lijst. Ik heb modern country en ik heb oude meuk.
0: Oké. Dus ik heb alles door elkaar.
1: Nee, ik niet. Dus maar nog een Nederlander, Boas. Begin februari 2026 werd Boas slachtoffer van een flinke diefstal. Zijn auto werd opengebroken en de dieven die gingen er vertussen met een hoop professionele muziekapparatuur. En zijn meest dierbare bezit zijn Guild D140. Een gitaar waar hij destijds zijn allereerste liedjes op had geschreven. En de roof die werd op alle media's gedeeld en onder alle collega-artiesten. En nog geen maand later had hij zijn dierbare gitaar weer terug.
0: Dat is mooi.
1: Ja, first round's on me.

0: First Rounds on Me van Boas.
1: Vanavond is hij al eerder voorbijgekomen in het eerste uur, om precies te zijn. Brad Paisley. En ik dacht dus dat jij me voor was.
0: Maar nee, dat is een andere.
1: Jij had een heel ander nummer. Dit is zijn allernieuwste. Die jij had was toen zijn nieuwste. Maar ja, dit is de allernieuwste. Die is 15 mei is hij uitgekomen. Maar komt wel van hetzelfde project, de Tackle Box. Without You, Brad Paisley.

0: laatste noten van de Brad Paisley Overload this evening.
1: Nou, hij heeft het nog niet verleerd hoor.
0: Nee, hè?
1: Hij kan nog steeds mooie nummers maken.
0: Allebei heel mooi.
1: Het volgende nummer kwam ook door een serie naar boven. En dit keer wel een leuke serie. Namelijk Parenthood.
0: Ja. Ja, die heb ik ook.
1: Die heb je ook gezien. Ja. Gewoon echt een heerlijk alledaagse problemen serie en gebeurtenissen van allemaal familieleden, paps, mams, kinderen, kleinkinderen. Ja. Allemaal herkenbare problemen. Ja, gewoon, het kijkt lekker weg op Netflix.
0: Ja, heerlijke serie.
1: Heerlijke serie. 6 seizoenen, dus je kunt even vooruit. En dan kwam dit nummer ervoor, Catch the Wind van Donovan.

0: That's the Wind van Donovan. En als u nou denkt, oh, dat mondharmonica, dat is toch wel heel leuk. Je kunt er een cursus in volgen op Texel.
1: Echt waar?
0: Een workshop werd van de week gepromoot op Facebook.
1: Nou, wat leuk. Ja, ga je het doen?
0: Nou, we hebben nog wel zo'n oud ding in de kast liggen.
1: Nou, doe eens gek. Je hebt gevoel voor muziek, je hebt gevoel voor noten. Ik bedoel, jij hebt ook op de orgelles gezeten.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Ja, ik zeg doen. Ik zeg doen. Oké, dit nummer kwam voorbij op TikTok. En het is nou niet dat ik het een heel geweldig nummer vind. Maar ik ben nogal vaak van de zoetsappige en de iets wat langzame en de wat oudere. Dus ik heb hem er toch maar in
0: gezet.
1: Je hebt
0: jezelf wat opgespijst.
1: Ja, maar ik heb er toch eigenlijk een beetje spijt van.
0: Dan doe je toch een andere pakken.
1: Nee, we gaan kijken hoe ver we komen. Oh. Ik weet niet of hij het helemaal haalt. Oh. Ashlyn Craft en Dylan Carmichael. Hanging up the hunky tank.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook.

0: vind dit dus niet te hachelen.
1: Nee, ik ook niet. We hebben het toch lang volgehouden.
0: Ja, best wel. Ja.
1: We maken er een eind aan. Ja. Ja. Kom er maar in met de volgende.
0: Nieuwe muziek voor Jenna Paletta. Een romantische two-stepper. Dus ga nog vast even je dansschoentjes aan. Dit liedje schreef ze al jaren geleden voordat haar platencontract tekende. Ze was het eigenlijk al vergeten doordat het hoofd van de afdeling van haar label in de oude archieven dook. En zo geschiedde het voor het nieuwe oude noemer. Hi, Noem.
1: Dat is ook een film, toch?

0: Heinoen van Jenna Paletta. En is tevens een oude western thriller met Grace Kelly.
1: Ja, en jij dacht met Clint Eastwood.
0: Ja, maar niet met Clint Eastwood, niet want het is Hang 'Em High.
1: Hang 'Em High. Oké, dan zei ik weer, moet ik af.
0: Ik ga vinken.
1: Ja. Met maar liefst 7 awards is Ella Langley de grootste winnaar geworden vorige week met
0: CMA.
1: AMC. AMC Awards. Andere winnaars waren Riley Green, Goldie Johnson, Parker McCollum en toch ook weer Brooks en Dunn.
0: Ja.
1: En de Red Clay Strays. De mannen hadden vliegtuigproblemen onderweg naar Las Vegas, want daar werd het gehouden met presentatrice
0: Shania Twain.
1: Maar ze gingen uiteindelijk met de award voor Group of the Year naar huis. Dit is hun allernieuwste. Ze deden hem daar live op het podium met zo'n heel donker kerkkoor, choir-achtig. Ik vind het niet hun meest mooie nummer.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar het is wel hun nieuwste. The Red Clay Strays, Demons in Your Choir.

0: Demons in the Choir van The Red Clay Strays. De terechte winnaars van een nieuwe groep van het jaar.
1: Ze timmeren lekker aan.
0: Hopelijk doen ze het in november ook mee met de awards.
1: Ja, gaan er wel vanuit.
0: Denk het ook.
1: Ze zijn er wel op zich in naam al in opkoming.
0: Ja,
1: ook.
0: Absoluut. Het zit erop.
1: Het zit erop.
0: Jullie moeten
1: weer,
0: het
1: leuk.
0: De komende twee weken zonder ons doen.
1: We zijn er weer niet als wel.
0: Dus hopelijk heeft hij het opgenomen en is de herhaling aanstaande zaterdag. Dan kunnen jullie nog een keer dan luisteren.
1: En anders niet.
0: En anders niet. Ja, misschien staat hij wel op gemist als je naar Radio
1: ja, dat
0: Tessel
1: zou wel.
0: De website
1: gaat. Ja, dat zit er
0: gaat.
1: Wel in. Ja.
0: Maar bedankt voor het luisteren.
1: En tot weder horen.
0: Nou, tot hopelijk gauw.
1: Ja, daar laten we het bij.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Doei.

0: Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak. Onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuis.

0: Haven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig, er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Geef het tijd. Geef het nog heel even. Is wat je zei.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Tessel, Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden.

0: achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: Wat een weerbericht.
1: Vandaag begint de dag heerlijk zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op naar een aangename 22 graden. In de middag en avond zien we wel meer bewolking binnendrijven, maar het blijft op de meeste waddeneilanden grotendeels droog. Er waait een matige wind uit het zuidwesten die later draait naar het westen, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Texel, zon en wolken, zomers warm met 22 graden en een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Verder zoeken is overbodig. Hier zit je goed. Bij de Stamtafel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement.

0: Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag heerlijk zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op naar een aangename 22 graden. In de middag en avond zien we wel meer bewolking binnendrijven, maar het blijft op de meeste waddeneilanden grotendeels droog. Er waait een matige wind uit het zuidwesten die later draait naar het westen, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Texel, zon en wolken, zomers warm met 22 graden en een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig, vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.

het is weer avond, net na 6 uur. En dat betekent dat je weer kunt gaan luisteren naar 2 uur gezonde radioactiviteit bij jouw Radio Texel. Nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback, een Nederlandstalig moment en deze week ook weer een column met Peter de Bost van Gaaf Woord. De eerste nieuwe lease, ja, de nieuwe leases zijn natuurlijk altijd in het eerste uur. En de eerste kwam al direct aan je voorbij. In de vorm van Madeline Ray en Leave It All Behind. En we gaan snel door, want we hebben veel te doen. Hier hebben we Kate Thompson en zijn nieuwe single, One Day at a Time. Everybody.

ook tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter.

wat is dit toch een vrolijk plaatje, zeg. De nieuwe Ryan Jones en Showing Off. Daarvoor hoorde je Kate Thompson en One Day at a Time. En zo gaan we lekker door met het feestje. Want de volgende is Heaven Ain't Like What They Said. Oh, dat is wel een titel met een hele mond vol. Het is muziek gemaakt door Jimmy Clifton.

deze man kan best wel eens wat emotioneel worden in zijn liedjes. En dat was in deze ook eigenlijk duidelijk. Leek mij zo. Je hoorde Zonti en Light on Me. Daarvoor Jimmy Clifton en Heaven Ain't Like What They Said. En dat is dan weer zo'n titel waarvan dat je denkt bij jezelf, als je die de eerste keer leest en uitspreekt, dan denk je bij jezelf van, daar ga ik mijn mond overbreken, om niet te zeggen mijn bek overbreken. Oké, tijd geworden om even Chameleon te spelen. Dat doen we samen met Mike TZ. De track Chameleon. Dat is tegelijkertijd de titeltrack van een splinternieuw album.

0: guess I'm a chameleon.
1: This is The Chameleon.
2: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
3: Gospel Magazine!

0: You're my everything.
1: Oeh, ze was nog niet klaar. Sal Lee en Satisfy hoorde je. En dat is afkomstig van een nieuwe EP die zij gemaakt heeft. En die heet Off Days. Daarvoor Mike Teasy met zijn Chameleon. En dat is de titeltrack van een nieuw album dat hij heeft gemaakt. Trouwens, mocht je op de achtergrond af en toe een licht zoemetje horen of wat dan ook. Dat kan kloppen. Het is in de Gospel Magazine Studio serieus warm tijdens de opnames. En dat betekent dat ik er toch even een ventilatortje bij gezet heb. Want anders dan denk ik dat ik langzaamaan wegsmelt. De volgende is Lake of Fire. En dit is de nieuwe single van We the Kingdom.

Ja, een christen die verliefd wordt, ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Je hoort Sarah Reeves. Ze heeft een nieuwe EP gemaakt en die heet 180. En je hoorde daarvan dus de titeltrack. En wil je deze opzoeken, dan schrijf je dus gewoon dat met die cijfertjes, weet je wel, van je toetsenbord. 180, dus met andere woorden 180. En dat dan wel het getal 180. Daarvoor We The Kingdom en Lake of Fire. Is het tijd geworden om het even ietsje rustiger aan te doen? Wel, het zwelt wel aan. De nieuwe gaat over een zon die wel weer opgaat. Hier is Kate Stanford.

Drie rappers hebben samengewerkt. Ze noemen Jade Root, Bo Fisher en Redeemed. And I Couldn't Run, hoorde je. Daarvoor hoorde je Kate Stanford. Dat liedje ging over dat de zon altijd weer opkomt. En die heet dan ook simpelweg Rise. Is het tijd geworden om zometeen te gaan luisteren naar Switchfoot? Maar eerst gaan we nog eventjes luisteren naar een EP Somewhere in Between, gemaakt door Ivy Asher. En we maken een nosedive.

pittig plaatje, zeg. Je hoort dus Switchfoot en Absolution. En het is altijd weer speciaal als er nieuw materiaal is van Switchfoot. Want dat komt tegenwoordig niet al te vaak meer voor. Daarvoor hoorde je Ivy Asher en Nosedive. Tegelijkertijd van een EP'tje dat ze net gemaakt heeft. En dat heet Somewhere in Between. Is het tijd geworden om even obsessief te worden? Met andere woorden, hier is Obsession. Muziek van L. Ray.

0: Over It. Je hoorde muziek van Joel Vaughn. Daarvoor Ella Ray en Obsession. Is het tijd geworden om eens even wat te gaan vertellen over Forrest Frank? Vorige week heb ik een nieuwe single van hem gepresenteerd en die heet Jesus is Alive. Toen vertelde ik er ook al over dat er eigenlijk ook een soort van couplet challenge op de socials was. Met andere woorden, Forrest Frank dacht van we zetten dit melodietje op de socials en dan laten we dus andere artiesten meedoen en als het ware een couplet schrijven. En die mogen ze dan uitvoeren gewoon via de socials. Dus met andere woorden, ze zongen het in via bijvoorbeeld Instagram, TikTok, noem het allemaal maar op. En daar kwamen natuurlijk heel veel verschillende versies uit, want iedere artiest had wel zijn eigen interpretatie. Aan de ene kant heel erg leuk, aan de andere kant was het succes zo groot dat je op een gegeven ogenblik, als je al die artiesten volgde, niet anders kreeg dan Forrest Frank met Jesus is Alive, met dan toch een net ander coupletje erop. Echter heeft hij nu een single uitgebracht, wederom Jesus is Alive. Alleen staan daar nu 19 tracks op. 1 keer het origineel van Forrest Frank zelf en 18 keer tracks met, om het maar zo te zeggen, dus coupletten van andere artiesten. Het leuke is dat we dachten van, nou weet je wat, dan nemen we er toch nog maar eentje mee. In dit geval dus Forrest Frank in samenwerking met Lost and Found. Je hoort dus Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb. And Joseph Smith is still in his tomb. And Buddha is still in his tomb. And Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb.

Met andere woorden, als je er zin in hebt, dan kun je deze single opzoeken van Forrest Frank, Jesus is Alive. En dan kun je daar dus gewoon eigenlijk 19 verschillende versies horen. Dat is toch eigenlijk best wel bijzonder. En dan, ja, het melodietje blijft gewoon exact hetzelfde. Het enige is dat iedere artiest dan zijn eigen coupletje erop heeft gemaakt in het tweede couplet, om het maar zo te zeggen. En je kunt rustig stellen dat er wellicht nog meer komt, want de single heet eigenlijk Jesus is Alive Volume 1. Ik ben benieuwd wat dat dus gaat opleveren. Mocht je nou de nieuwe releases nog een keer terug willen luisteren, op Spotify hebben we een playlist Gospel Magazine. De woordjes even aan elkaar schrijven. Zie je het kruis met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. En de laatst toegevoegde platen zijn meestal wel alle nieuwe releases. Zo, en dan gaan we ons opmaken voor het nieuws. En daarna ben ik nog even terug natuurlijk met nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Ach, we maken het feestje gewoon nog even wat langer. Wat gezellig. We gaan er nu uit met Brave Church Music en Evan Craft. Hier is Be Brave.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to Jesus.
8: A to J.
9: I wanna live a life surrendered.

Nico Groot en Bless Your Name, een plaat die we vorige week als nieuwe single presenteerden. Nu echter dachten we van, kom, we doen hem nog eventjes in de herhaling. Mijn excuses, ik heb een beetje een kikkertje in mijn keel. We gaan lekker er tegenaan. We hebben zometeen een schijnwerper flashback met Dre Day Ministries. Daarna zetten we de formatie hoopvol in de schijnwerper. We hebben een column met Peter de Bos van Gaafwoord. We gaan het hebben over Dacht het niet. Daarna een Nederlandstalig moment. Martijn Buwalda en Alles is mooier in de lente past eigenlijk niet bij de column, maar het is wel een fijne plaat. Dan heb ik nog eventjes het woord Spirit losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Reden daarvoor is dat we afgelopen weekend natuurlijk de uitstorting van de Heilige Geest hebben gevierd en met Pinksteren.

0: Zo, en dan is het tijd geworden voor het volgende.
1: In de ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
2: Schijnwerper, schijnflashback.

0: Ja. Vorige week stond hij in de schijnwerper met 3 tracks. Ik heb het dan over Dre Day Ministries en Breaking Chains. Was degene die we nog eventjes herhaalden om natuurlijk een beetje het sfeertje nog op te snuiven van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: De schijnwerper deze week zetten we op een formatie en die heet Hopeful. Het is een beetje een alternatieve indie rockband uit Californië. En deze is gevormd eigenlijk door vrienden die in hun jeugd ook met elkaar opgroeiden in onder meer de kerk. Tijdens het opgroeien waren ze ook actief in de zogenaamde surf scene, zoals eigenlijk wel een beetje hoort natuurlijk, hè, bij de Californische kust. En nu maken ze dus ondertussen indie muziek met als doel hopeloosheid die je misschien voelt te verdrijven. Nou, dat vind ik een heel mooi doel, dus gaan we gewoon lekker luisteren. Zometeen hoor je de track Get Me Out of the Way. Daarna Let the Season Come Alive. En dat is eigenlijk een kerstliedje. Maar we beginnen met Like I Am Yours. In de schijnwerper staat deze formatie. Hopeful.

0: on the line.
1: Ja, ja, let the season come alive. Je hoorde Hopeful met daarvoor Get Me Out of the Way. En als eerste Like I Am Yours. En zoals gezegd, de laatste was eigenlijk een kerstplaatje, maar ach, weet je wat het is. We draaien natuurlijk ook altijd wel plaatjes door het hele jaar heen over de opstanding en dergelijke. Dus waarom niet nog weer eens eventjes iets rondom de geboorte van Jezus? Zo, dat hebben we dan bij deze ook gedaan.
2: Colm dacht het niet.
1: Oh, wacht even, ik start hem te vroeg in. Mijn excuses. Ik moet hem nog aankondigen. Het heet in ieder geval Dacht het niet. Dat heb je net al gehoord. Het is de column van Peter de Borst en hij is van het bedrijfje Graafwoord. Straks hoor je muziek van Martijn Buwalla. Maar eerst eventjes deze column. En het is een doordenkertje.
2: Column Dacht het niet. Ooit mocht ik me onderdompelen in een leuke workshop. In mijn geval een workshop als verhalenverteller over Bijbelverhalen vertellen. Bij de Vertelacademie Utrecht. Het was energiegevend. Sowieso is het soms goed om jezelf eens te prikkelen. Uit te dagen en iets te leren, iets nieuws. Dat kan door een cursus, opleiding, reis naar een onbekend gebied, nieuwe mensen ontmoeten of een goed boek lezen. Doe jij dat wel eens? Jezelf prikkelen om te leren? Het oude boek, de Bijbel, bevat een enorme massa aan verhalen. Ontzettend divers, van zeer korte verhalen, van maar een paar zinnen, tot uitgebreide epistels over het leven van bepaalde personen. Gelijkenissen, waargebeurde verhalen, good feeling verhalen, spannende verhalen over achtervolgingen en moord, fantasieachtige verhalen, filosofische verhalen, oorlogsverslagen, geschiedenisverhalen, feitenrelaties, geboorteregisters, scheppingsverhalen, biografie, poëzie, liedjes, autobiografieën, drama's, tot krachtige spreuken en gezegden. Een hele rij. En je kunt het allemaal vinden in dat bijzondere boek. Eigenlijk is al hetgeen wij heden te dagen kennen, stijlen, soorten binnen de literatuur, wel op een of andere wijze ook in dat oude boek terug te vinden. Best wel bijzonder, toch? Ach, ik ken die verhalen al wel allemaal. Hebben mij niks meer te vertellen, hoor. Bevat alleen oud nieuws. Ze hebben geen nieuwswaarde voor de dag van vandaag. Het is niet actueel. Het zouden zomaar wat gedachten of reacties kunnen zijn van een van de luisteraars of lezers. Of misschien heb jij helemaal niets met het geloof. En denk je dat alles wat in dat oude boek staat maar één doel heeft, jou het geloof aan te praten? Ik dacht het niet. Het zijn oude verhalen die juist ook in 2026 zoveel te vertellen hebben. Zoveel nieuwe inzichten kunnen geven, handreikingen, misschien zelfs houvast een richting. En of je nu gelooft of niet, het zijn verhalen die je wat kunnen leren. Die ook in 2026 toepasbaar zijn en input kunnen geven voor jouw dagelijkse leven. En elk verhaal levert ook weer nieuwe verhalen op. Een ontelbaar aantal. Tijdens de workshop stond het Bijbelverhaal van een overspelige vrouw centraal. De schriftgeleerden en fariseërs, dat zijn de Bijbelgeleerden, brachten een hoer bij Jezus en stelden hoe zij gestraft moest worden. Want de wet zei immers dat ze gedood moest worden. Dus in hun ogen kon Jezus niets anders dan deze vrouw te laten doden. En als hij dat zou ontraden, ja, dan konden ze hem aanpakken omdat hij de wet en de regels overtrad. Hun doel was niet het straffen van die vrouw, maar om Jezus te kunnen aanvallen en te beschadigen. En die zogenaamde vrome mannen vonden het blijkbaar geen enkel probleem om een vrouw in kwetsbare positie, want dat was je als je overspel als vrouw had gedaan in die dagen, om die te misbruiken voor eigen doel en belang. Herkenbare strategie die tegenwoordig nog steeds toegepast wordt. Denk alleen maar aan heel het vluchtelingendebat. Ken je dat? Dat jij gedwongen wordt tot een uitspraak, tot een keus, puur om je een hak te zetten, om je klem te praten, om je misschien wel belachelijk te maken, om je in een hokje te zetten, om je te dwingen partij te kiezen, dat je voor- of tegenstander moet zijn van bepaalde wetten of regels. Hoezo niet actueel? Jezus liet er stilte vallen, tekende wat in het zand. Soms is even stil zijn echt de juiste keuze. Even nadenken. Even rust pakken. Even niet impulsief of vol emotie reageren, maar gewoon tot 10 tellen, zeg maar. De kracht van stilte gebruiken is mijn inziens nog echt een onderschat iets. Ik hoop deze kunst ooit eens echt goed te kunnen beheersen in mijn dagelijks leven. Toch blijven die geleerden en wijzen aandringen. En toen begon Jezus te spreken, een paar woorden. bijzonder zonde is, werp de eerste steen. En daarna ging hij weer in stilte in het zand tekenen. En dan staat te lezen, de mensen dropen af. Want er was namelijk niemand zonder zonde. Niemand durfde een steen te gooien. En reken maar dat er al een aantal meelopers klaar stonden met een kei in hun handen te wachten op, ja, sensatie. Maar ze lieten de steen uit hun handen glijden en dropen af. Een prachtige reactie van Jezus. Geen keus voor of tegen de wet en de regels. Maar de keus om een woord te spreken van liefde. De keus om niet te oordelen, om niet te veroordelen, maar de keus om de richting van liefde te geven. En daarmee iedereen een spiegel voor te houden. Niet als bestraffing, maar als kans om te leren om een beter mens te worden. En juist heden de dag is dat een mooie wijsheid. Laten we vandaag de dag relaties, familieverbanden, collegiale teams, buren, wijkbewoners, geloofsgemeenschap en zelfs de samenleving uiteendrijven door de voor- of tegenstellingen? Of kiezen we de weg van liefde? De weg die de boel bij elkaar wilt houden. De weg van verbinding en heling. Polarisatie kan namelijk alleen bestaan, beste mensen, door twee tegenovergestelde polen. Als je die polen weghaalt, zal er verbinding ontstaan. Misschien iets om over door te denken. Jezus bleef alleen achter met de overspelige vrouw en zei: ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ook over deze woorden zou ik veel kunnen zeggen, maar dat doe ik nu niet. Het is een column, geen bijbelstudieartikel of preek. Dan zou ik hier wel eens heel graag een preek van de leek overhouden. Maar mocht je zelf eens meer willen lezen over dit verhaal, dan kun je dat vinden in Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Misschien een mooie uitdaging voor de komende weken. Probeer niet eens een ander klem te praten of verbaal in een hoekje te drukken. Probeer een ander eens niet te veroordelen als ze niet dezelfde mening hebben. Probeer niet zwart of wit te denken en te handelen. Maar kies de middenweg. Probeer niet bij te dragen tot polarisatie. Maar breek polarisatie af met beide handen. En laat je niet ontlokken om partij te kiezen. Juist als het alleen maar tot doel heeft om anderen neer te halen, weg te zetten of uit te sluiten. Probeer de middenweg van liefde te volgen. Liefde met de kleine of grote L. Deze workshop heeft mij weer heel veel inspiratie gegeven. Om nog meer met andere ogen te kijken naar het oude boek. Oude en nieuwe verhalen. Maar vooral met andere ogen te kijken naar mijn medemens. Ook al maakt die andere keuzes in het leven dan dat ik zal doen. Inspiratie om nog meer de keus voor de liefde te maken. Oud boek, stoffige verhalen. Ik dacht het niet.

0: plaat. Alles is mooier in de lente. Je hoorde Martijn Buwalda met daarvoor de column van Peter de Bot van Graafwoord. En dacht het niet. En ik moet zeggen, het was echt wel een doordenkertje.
1: De beste hits hoor je hier. Gaston.

Dit hele oude lied werd in 2023 nieuw leven ingeblazen. En er werd gelijk ook een remix van gemaakt. Je hoorde Dr. James en Spirit in the Sky. De remix. Is het tijd geworden voor nog een paar spirits die we gaan draaien voor je. Zoals deze van Aaron Cole samen met Tenrock. Het heet Usher in the Spirit.

Met Holy Spirit Fire. Ja, het is wel een prachtige plaats, zeg. Met daarvoor Aaron Cole samen met Ten Rock en Usher in the Spirit. Is het tijd geworden om eens eventjes, ja, toch een beetje te gaan vechten, om het maar zo te zeggen. Maar niet in oorlog, maar wel in spirit, om het maar zo te zeggen. Daarom heet deze plaat Warrior Spirit. En het is gemaakt door Samuel Day.

En dat was de laatste uit de schijf van 5. Hoorde Patrick Mayberry en Holy Spirit Come. Daarvoor Samuel Day en Warrior Spirit. En echt, op het moment zit ik allemaal met kikkertjes in de keel. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met het weer. Dat het binnen wat koeler is en buiten juist heel erg warm. Aan de ene kant ben je aan het zweten en aan de andere kant koel je weer wat af. En dan gaat er soms toch een beetje verkoudheid komen, zullen we maar zeggen. Zo, en dan hebben we dus de schijf van 5 gehad. Ja, en het duurde allemaal vrij lang natuurlijk deze keer. Want ja, we hadden natuurlijk heel veel te doen. Waarbij ook een hele lange column van Peter de Borst. Maar we gaan gewoon nog even heel kort snel een paar plaatjes voor je draaien. Zoals deze van Flyvam Music in samenwerking met Blanca. Nog niet eerder op deze zender geweest. Wel al een tijdje terug als nieuw gereleased. Hier is Jesus is King.

Jesus is King. Je hoorde Fly From Music samen met Blanca. Zo, en dan is het tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Mocht het nou zo zijn dat je meer wil weten over Gospel Magazine, dat kan. Op Facebook bijvoorbeeld kun je mijn naam even zoeken. Dat is Theo Boer. En als je dan vervolgens een kruis ziet met zogenaamd een beetje uitzendstralig-achtige dingen, dan ben je gewoon op het goede adres, zal ik maar zeggen. Dan mag je een vriendschapsverzoek sturen en dat zal ik dan accepteren. Kijk je liever op Instagram, dan hebben we daar ook een pagina. Dat heet gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. En om niet te vergeten hebben we natuurlijk nog een playlist bij Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven, dus geen spatie ertussen. En ook daar hetzelfde logo. En dan zit je op de goede plek. En natuurlijk kun je daar heel veel andere gospels naast de nieuwe releases ook nog luisteren. Dus je kunt daar van harte terecht. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. En vergeet niet natuurlijk dat op dinsdagavond de originele uitzending is. En op zaterdagavond het programma nog een keer herhaald wordt hier bij Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Dit is Radio Texels.
6: Damn.

0: Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out-hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotessel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs

0: De Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Pleasure at the fair.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Stuck in a van. As far.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was.